voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil. Het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend is er eerst nog zon, maar 's middags zijn er meer wolken. Het blijft dan wel droog en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je luistert.

0: van 3 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog en het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Waar onze liefde breekbaar was, maar zo intens. Nooit een stem die me zei, dat wat je hebt, gaat ooit voorbij. Je was van mij.

Wij voelden onrust, onze passie werd gedoofd. Jouw twijfel over ons geluk kwam tussen ons, maakte alles stuk. En hoewel ik het probeer,

0: is één Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en...

gesproken, maar er is geen woord gezegd. En voor de lieve vrede worden ruzies bijgelegd.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien, maar misschien ook wel heel fijn. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan later razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel, komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
2: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
1: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
3: Never happy with the draw. But watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
1: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, in het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
2: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer, geluidshinder.
1: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
3: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen, wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
1: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
2: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering deed het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
1: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
3: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
1: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Wiel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Wiel blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is. En dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. En ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: het nieuws van 12 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Na de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Weel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Weel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Weel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek.

0: 1 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
2: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
1: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 1 Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim een half miljard euro hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling 5,7 miljoen euro opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer Van der Most had ooit een geschat vermogen van 75 miljoen euro. En nu heeft hij zo'n 70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken. En later komt de zon er weer bij. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: van 3 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken. Later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: is Eén Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De 5 partijen in provinciale staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwachts tegen de eigen stikstofplannen. De 5 partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon, het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken, later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie en met name koningin Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde en er fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump, die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishingmails, maar meer doen, zoals twee-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
1: Abedion Music. Evert-Jan van Beek.

Je hoort het Noors-Britse duo 2AMDA met Back of Your Neck, hun huidige single. En daarmee zijn we begonnen aan een nieuwe aflevering van het programma Abelia Music van deze dinsdag 29 september. Aflevering 117 en tevens de laatste aflevering van Abelia Music. Het programma gaat dus stoppen, zoals al eerder aangekondigd. We gaan er geen sentimentele show van maken. Tenminste, de muziek spreekt al genoeg sentiment uit. Dus dat doen we vooral. En uiteraard gaan we aan het eind van de uitzending nog even bij stilstaan. Maar we gaan allereerst gewoon beginnen met het programma de Australische Indie Folk Band Boy & Bear gaan we het over hebben. Die heeft al regelmatig onder de aandacht gestaan bij Abelia Music. De vijfkoppige band uit Sydney kwam met debuutalbum Moonfire in 2011. Het meest recente en de zesde album van de band kwam uit in 2025 en heet Tripping Over Time. Van het album is later een deluxe editie verschenen en daar staat ook het nummer Star Sign op. En die is ook als single verschenen. Boy & Bear uit Australië dus.

Voor mij persoonlijk toch wel een beste nummer eigenlijk. Morning Parade, de Engelse band. Under the Stars hoorde je in 2011. Helaas stopte deze band ze mee in 2014. Niet vanwege onenigheid of wat dan ook, maar gewoon omdat ze een beetje een natuurlijke beloop kreeg eigenlijk. En ze wilde ook niet dat het hun vriendschap in de weg zou staan. Nou ja, dat kan natuurlijk ook gebeuren. Morning Parade, Under the Stars uit 2011. Dus daarvoor de nieuwe single van de Australische band Boy and Bear. En die heet Star Sign. En over Nederlandse, of nieuwe muziek gesproken beter gezegd. De Nederlandse singer-songwriter Joost Hofman. Die was 6 jaar toen hij zijn eerste gitaar kreeg. Hij belandde wel in de media-industrie, maar niet als muzikant. Hij deed journalistieke ervaring op bij de redactie van Voetbal International en werkte de afgelopen jaren als media-expert bij verschillende artiesten en atleten. Toch bleef zijn grote liefde muziek onbeantwoord, tot hij een paar jaar geleden, om er toch echt werk van te gaan maken, dat besloot hij, een paar jaar terug. En dat was in 2022, toen kwam hij met zijn eerste single genaamd Trammeland. In zijn muziek laat hij zijn talent voor taal horen en mixt hij dat met indie-pop geluid. Joost heeft een nieuwe single en die heet Terug naar Geluk.

De Nieuw-Zeelandse singer-songwriter Kane Strang hoorde je met Not Quite uit 2018. En daarvoor dus de nieuwe single van de Nederlandse Joost Hofman. Die heet Terug naar Geluk. Zometeen gaan we naar het nieuwe muziek van Project 633, moet ik het wel goed zeggen. Maar allereerst gaan we naar de Britse band Halos. Dit is Separate Lives uit 2016.

Je luistert naar één vallei en meer specifiek naar het programma Abelian Music. En je hoort de muziek van de Britse band Halo's Separate Lives uit 2016. Het is het muzikale project van de Amerikaanse Cole Marcus. Onder de naam Project 633 maakt hij muziek geïnspireerd door muziek van bands als The 1975 en Coldplay. Zijn debuutalbum genaamd Beautiful People kwam op 7 augustus jongstleden uit. Op het album ook de single Jester.

Hij heette eerst gewoon Brunswick. Maar waarschijnlijk mocht dat niet meer of zo. Denk een rechte kwestie of zo. Dus sindsdien heet hij Kid Brunswick. Die hoorde met Cold Sores uit 2019. En daarvoor wordt dus het muzikale project van de Amerikaanse Cole Marcus. En dat heet Project 633. Goed toepasselijk. Die hoorde zijn single Jester. We gaan naar nieuwe muziek van de Australische band. De DMA's werd opgericht in 2012 in Sydney. De driekoppige band heeft al veelvuldig onder de aandacht gestaan bij Abelian Music. Deze in 2016 met de nummers In The Moment en Timeless. Afkomstig van een debuutalbum Hills End. Het huidige album, nadat het naar zichzelf genoemd is, is album nummer 5. En die verscheen op 21 augustus jongsleden. Van het album komt ook het nummer E-mails. En dat schrijf je met een Z op het eind.

Muziek van de Australische band The Jezebels, door de Come Alive uit 2015. Daarvoor dus de huidige single van The DMA's, de Australische band ook. Emails hoorde je met een Z op het eind. Afkomstig dus van een album nummer 5, die naar zichzelf genoemd is en op 21 augustus jongstleden verscheen. Zometeen gaan we naar nieuwe muziek van een band uit Duitsland, genaamd Clear Coast. Maar allereerst gaan we naar deze plaat van The Glass Animals. Dit is Youth uit 2016.

uit Oxford, deze band genaamd Glass Animals. Huge, hoorde je, uit 2016. En van deze Britse band Glass Animals gaan we naar muziek uit Duitsland. Ze maken een mix tussen dreampop en indiepop. De Duitse band Clear Coast uit München. De vierkoppige band kwam met de naar zichzelf genoemde debuut EP in 2021. Vorig jaar augustus kwam debuutalbum Departure uit. Clear Coast heeft een nieuwe single en die heet 202.

We gaan een beetje inkorten deze plaat van de Nieuw-Zeelandse band Balu Brigade, de Bedhead. Van deze vierkoppige band, want we zitten bijna aan het einde van dit programma. En ja, dat wil ik zeker niet afsluiten zonder nog even iets te zeggen aan het einde. Want dit was de laatste uitzending van Abelio Music. Ja, dus dank ik jou als luisteraar vooral voor jouw aandacht en voor het luisteren naar dit radioprogramma. Wil ik iedereen binnen deze omroep voor en achter de schermen bedanken voor de samenwerking die ik altijd als prettig heb ervaren. Dus dank daarvoor. Wil je Abelio Music blijven volgen? Dat kan gewoon. Mocht je denken van nou, gaat nou mijn nieuwe indie pop muziek bron verdwijnen? Dat is niet zo, want online gaat het gewoon door abelion.nl. Dat is de website waar je de muziekblog op kan vinden. Zoals elke week valt ook nu weer gewoon de muziek van deze week die nieuw is terug te vinden met een korte beschrijving en ook nog met een beetje geluk een videoclip naar YouTube of als die er niet is een link naar Spotify. Spotify lijsten blijven ook gewoon geüpdate, dus ik zou zeggen kijk vooral even op abelion.nl als je op de hoogte wil blijven. Dank voor nu. Ik zou zeggen, ik ga met, maar even spreekwoordelijk met een schip naar de horizon. En dat doen we met Interpol met Take You On A Cruise. Toevallig ga ik ook over een paar weken op vakantie met een bootje naar een eiland. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Dank voor jullie aandacht en wie weet treffen we elkaar nog wel eens een keertje ergens. Je weet het niet.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv, heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

Duitsland, onze oosten buren. John Diva and the Rockets, of Love, zo heet de band, mooie naam. En Tonight, The Devil's Got My Back, hoorde je als opener van Schouderbenacht. Een uurtje rock, een uurtje metal, een uurtje van alles wat. Met natuurlijk daarin de vaste onderdelen zoals je die wel gewend bent. In de Killer Classic gaan we terug naar het jaar 2006, dat is 20 jaar geleden, Black Label Society. Waar toen het album Shot to Hell uit, George Albert en Concrete Jungle. In de oerknal terug naar het debuutalbum van The Offspring. Dat heet ook The Offspring. Komt uit het jaar 1989 door het zomer in Black Ball. En in de showcase zijn we toen in de laatste werk van het album van Halloween. Keeper of the Seven Keys Part 2. Je hoort uiteraard The Keeper of the Seven Keys. Dan hebben we ook nog heerlijke muziek. Deze band is 20 jaar lang weg geweest. Maar eindelijk hebben ze nieuwe muziek. Uit New Orleans is dit Down and the Blood Oath.

de muziek van Guns N' Roses, The Black Crowes, Aerosmith hoog te houden. Of het gelukt is, laat ik in jou over. Too Far Gone. En daarvoor de nieuwe van Down en Blood Oath. We gaan terug in de tijd trouwens. Killer, classic. Dat doen we naar het jaar 2006. Black Label Society bracht toen het album Shot to Hell uit. En daarop staat deze en die vind ik wel de lekkerste. Zakk Wylde kende natuurlijk als de gitarist van ooit Ozzy Osbourne, maar in de Black Label Society vind ik hem toch het allerbeste. Uit het jaar 2006 deze. Dit is de

met een beetje punk. Ze komen uit Raleigh, Amerika. De Summer Wars, zo heet de band. En You're a Victim of the Suburbs. Nou ja, dat hoort wel een beetje. Als je een beetje punk maakt, is dat wel een mooie titel inderdaad. En daarvoor hadden we Black Label Society. Van het album Shot to Hell uit het jaar 2006. In de Killer Classic gingen we naar The Concrete Jungle. Daar hebben we tegenwoordig best wel veel van, die Concrete Jungles. We gaan even kijken naar de Rock 13. Je weet wel, de eigen hitlijst. De nieuwe binnenkomer is leuk. Van Motionless in White. RIP. En nummer 1 is voor de tweede week voor Marilyn Manson.

0: heerlijke metalcore, Motionless in Wine, met hun laatste single, nieuw binnen in de Rock 13. Rest in Peace, afgekort is dat R.I.P. of course. En daarvoor Marilyn Manson, met Exit Wound voor de tweede week nummer 1 positie van diezelfde Rock 13. We gaan even kijken naar een debuutalbum, even kijken of die band toen ook al zo goed was. Voordat de debuutalbum gaan we ver terug in de tijd, naar het jaar 1989.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Dit is de schouten bij nacht.
0: Ze komen uit California en door de jaren heen zijn ze echt wel een stukje beter geworden. Het debuutalbum van The Offspring, dat heet uiteraard The Offspring, komt uit het jaar 1989. Dit is Blackball.

was ik in Spanje, in Cartagena om precies te zijn, 4 juli. In het park de Batel, daar is een muziekfestival, 3 dagen lang. En daar trak Anthrax ook op. Deze speelden ze niet, maar ik heb wel een heerlijke middag gehad. Everybody's got a plan, en dat is de hoop inderdaad. Ja. En daarvoor hadden we die Offspring. En ja, waren ze toen ook al zo goed? Nee, toen waren ze zeker nog niet zo goed in 1989. Wat was wel het allereerste begin van de band. Die tegenwoordig, nou ja, volle zalen trekt. Je hoorde Blackball. Gaan we even kijken waar we in de wereld terechtkomen. We komen in het Verenigd Koninkrijk terecht, oftewel in Wales. Daar komt deze dame vandaan. Deze dame heet Shae Kane. En ook zij heeft nieuw werk uit. Ik denk dat ze het over zichzelf heeft. Ja, ik denk het wel.

0: vraag die veel gesteld wordt, denk ik. Wat heeft hij of zij, in dit geval hij, wat ik niet heb? What's he got that I don't have? Heaven's Edge hoorde je. En daarvoor de dame uit Wales, Shay Kane. En zij vond zichzelf een bad girl. Ik snap het ook wel een klein beetje, want als je de albumhoesen bekijkt van deze band, dame, dan komt het aardig in de buurt. Voor de laatste week in de showcase gaan we nu even draaien. 1988 is het jaar. Halloween de band.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: Keeper of the Seven Keys Part 2. We besteden 4 weken lang aandacht aan. We sluiten af met Keeper of the Seven Keys. Ik dank je voor het luisteren en ik hoor je heel graag volgende week weer. Tot dan.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
1: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
3: Voor jou en mij. Eén Vallei.
0: Dit is Gezellig Holland. Een programma met Nederlandstalige muziek. Met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest. En zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie Adrie Spekley.

Ja, de zomer van 2026 zit er weer op. En wat was het er voor eentje? Veel zon, lange droge perioden en regelmatig hoge temperaturen. En daar past er natuurlijk maar één liedje bij. U hoorde zojuist Gerard Cox met Het is weer voorbij die mooie zomer. Al lijkt die zomer voorlopig nog niet helemaal verdwenen, want we genieten ook deze week nog volop van een mooi nazomerweer. Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands hier op Eemvallei. Een warm welkom aan iedereen in Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg. Maar natuurlijk ook aan iedereen die buiten onze regio luistert. Reageren of een verzoekje aanvragen? Mail dan naar gezellighollands@eemvallei.nl. We gaan verder met een bijzondere uitvoering van Suzanne Freek. Voor het Vlaamse programma Liefde voor Muziek maakte zij van On This Day van Jasper Stapeling een Nederlandstalige versie. Hier zijn Suzanne en Freek met Op Deze Dag.

0: Tony Baars met Ik mis mijn oude Amsterdam. Een nummer dat deze zomer verscheen en waarin wordt teruggekeken naar het Amsterdam van vroeger. De oude buurten, de cafés en die typische Amsterdamse sfeer.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: En van Amsterdam gaan we naar, voor onze nostalgie naar Utrecht. We gaan terug naar 1956 met Rijk de Gooyer. We kennen hem vooral als acteur en komiek, maar hij kon ook zingen. Hier is Rijk de Gooyer met Als ik bovenop de dorp...

0: Doe niet zo stom van Robert Leroy. Een lekker vlot nummer, direct herkenbaar. En met een refrein dat makkelijk blijft hangen.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: En deze week is dat André Rieu. Hij werd op 1 oktober 1949 geboren in Maastricht en kreeg al op jonge leeftijd vioollessen. Later studeerde hij aan de conservatoria van Maastricht, Luik en Brussel. In 1978 richtte hij het Maastrichts Salonorkest op en enkele jaren later volgde het Johann Strauss Orkest, waarmee hij over de hele wereld bekend werd. Zijn concerten zijn heel herkenbaar. Klassieke muziek, walsen, felle muziek en bekende melodieën, maar altijd met heel veel sfeer en plezier. Natuurlijk kennen we ook zijn grote concerten op het Vrijthof in zijn eigen Maastricht. Nu gaan we hem ook echt op zijn viool horen, want hij speelt zelf in straks een Weathered Shade of Pale, maar nu eerst André Rieu met My Way.

0: voor het cabaretmoment.
1: Ja, en deze keer met Connie Stewart, een van de grote namen uit het Nederlands cabaret. We horen het wiegeliedje, oftewel Je vader is naar Venus, geschreven door Annie M.G. Schmid. Een ogenschijnlijk lief wiegeliedje, maar ondertussen vol scherpe humor. Hier is Connie Stewart.

0: Dat was Robert Pater met Soms heb ik heimwee, een nieuw nummer van Robert, al werd het lied eerder gezongen door Frank van Netten. Robert Pater heeft er wel zijn eigen versie van gemaakt.
1: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: Het Gilde Duo speelt een echte Nederlandse klassieker. Hier is de Klok van de Allermuiden die we ook kennen van de Havenzangers.

0: Ja, mooi. Dat was DJ Roger. Jij bent echt een nieuw nummer van de Limburgse Roger Jansen. Hij schreef en compenseerde het nummer zelf en nam ook de productie voor zijn rekening.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: We gaan naar een jong talent uit België. Liaro, 19 jaar, en brengt met Blijf of Ik Ga zijn vierde single uit.

0: moet het weten. Nu meteen. Blijf of ga.
1: Ja, met Liaro is een uurtje Gezellig Hollands alweer bijna voorbij. Heeft u een reactie, opmerking of misschien wel een verzoekje? Mail dan naar gezellighollandsapenstaartje1vallei.nl. Wilt u het programma nog een keer horen? Dat kan donderdagmiddag om 5 uur of anders zaterdagmiddag om 3 uur. Terugluisteren kan ook via de website van Zon 1 Vallei en dan bij Radio Gemist. Volgende week dinsdag om 6 uur in de avond ben ik er weer met een nieuwe Gezellig Hollands. De samenstelling en presentatie waren van Adrie Speckley. We sluiten af met Leroy Denley en zijn nieuwe single Hoe Mooi Kan Het Leven Zijn. Dankjewel voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen,

0: maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in het plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
0: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren twee keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

0: Dit waren Kulas, Antoon en Boef. De nummer 1 op Spotify. De nummer 3 in de top 40 met 100 tranen. En wij zijn er weer bij uitzending 91 alweer. Die 100 komt eraan. En ik ben hier met Gerbrand.
1: Ja, hoi, goedenavond.
0: En ik ben hier met Dirk. Maar Dirk zit nog over.
2: Hey, hallootjes.
1: Ja, Dirk, ik ben er hoor. Ik moest even met de nieuwe stoelen die hebben we sinds een maand. En die zijn niet helemaal top. Dan moet je helemaal trekken en halen.
2: De
1: en
2: nieuwe dat was stoelen van het afgelopen jaar.
1: Ja.
2: Hele fijne stoelen. Ja, het is jammer dat we geen reclame mogen maken, anders had ik het bedrijf zeker genoemd.
1: Ja, als het zo doorgaat, dan gaan we gewoon weer naar RTV Rijnstreek.
2: Zo, nou dat is wel een understatement.
0: Ja, ze hebben mij al een contract aangeboden, ik weet niet of het met jullie zit.
1: Ik ben wel benaderd.
0: Wow.
2: Ja, om schoon te maken zeker.
0: Ja. Voor Tesla en 6 ton ben ik weg.
1: Op zich koop je.
2: Inderdaad, ik bied het niet.
0: Nee. Nou, maar Dirk, heb jij wel een... De alle eeuwen.
2: Werkweek gehad.
3: Zware werkweek gehad.
1: Wat?
2: Dit item word ik zo zat.
1: Waarom word je dit zat? Ja, hier is onze show op gebaseerd.
2: Nee.
1: Echt wel.
2: Nee. Ik weet je... Nee. Ik heb een hele zware werkweek gehad. Een beetje ziekjes. Nog, hè?
1: Alweer. Nog steeds?
2: Ja, nou, dat was ik toch vorige week? Dus niet dat ik vorige week vrijdag ziek was en dat ik dan maandag in één keer weer hartstikke helder ben.
1: Oh, ja, heb ik wel altijd.
2: Nou, jij was vorige weekend sowieso niet helemaal helder.
0: Daar gaan we het niet over hebben, dames. Nee. Ik denk dat het een beetje liefdesverdriet. Broedermoord is hier gepleegd.
2: Ja, dat is van Bondgenoot, hè? Bondgenoot, ja, ja. Trouwens, wat volgende week bij een van de top 3 zit van...
0: De televisiering.
2: Spannend, hoor.
1: Jij gaat stemmen op hun, hè? Jij gaat stemmen op hun, denk ik.
2: Nee. Want dat andere programma...
0: Kassa.
2: Kassa. Kijk ik heel vaak.
1: Ja, serieus?
2: Nee.
1: Oh.
2: Hoe heet dat? Kom erin!
0: Van de Bukkers. Ja. Woeste grond.
1: Oh, dat vind je mooi.
2: Dat vind ik hartstikke mooi.
1: Met Hendrik-Jan Bukkers.
2: En hoe heet zijn vader ook weer in de serie? Maar jullie kijken het allebei niet.
1: Ik heb het allebei nog nooit gezien.
2: Oh, dan moet je echt een keer kijken.
1: Alle drie die programma's die heb ik nog nooit gezien.
0: Met mijn ouders, maar ik ben niet 35, Dick. Jij bent 36.
2: Ik ben ook geen 35.
0: Nee, jij bent 36.
2: Nou, wat wil je daarmee zeggen?
1: Oh, we gaan gewoon door naar de keetknallen.
0: Ja, ze zijn groot op TikTok.
2: Sorry mensen, de werkweek van Evan en Gerbrand, die krijgen jullie lekker niet te horen.
0: Oh, heb je nog wat leuks gedaan,
2: Nee.
1: Ik heb me ingezet voor de NVWA.
0: Ik heb mijn knieën gekneusd door de sectaris van Veveluntre.
1: Oei. Nee, later meer bij de warming up. Maar nu eerst gaan we door naar het TikTok-fenomeen. Claudia Hoeree, de familie die doorbreekt. En dit is het nummer wat zij vorige week hebben uitgebracht.

0: Ja, dit waren de broer en zus Hoeré. En 17 oktober staat Yes Hoeré in Hent in Wekerom. Dat is allemaal ons centgebied, hè? Ongelooflijk, de gemeente E.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Wat een plezier.
1: Wat een plezier nou.
0: Hey, over vrienden van de show te
1: Vrienden van de show?
0: Ja, Diddy heeft een luxe leven in de gevangenis.
2: P. Diddy.
0: Hij heeft een telefoon. Krijgt de naaktfoto's, massages en zijn badkamer schoongemaakt en zijn kleren gewassen.
2: Krijgt hij naaktfoto's en massages?
0: Ja, hij heeft een geheim Insta-account. Dus,
2: wat de hel, joh. Is wat is
0: NBC
2: dat nou weer?
0: Achtergekomen.
1: Wat de helly.
0: Ja, vriend van de show? Niet. Nee, grapje.
1: Vriend van de show?
2: Nou, maar dit kan toch niet? Zo'n man die moet toch gewoon helemaal niks krijgen? Hij krijgt naaktfoto's en massages. Waar slaat dat op?
0: Hij betaalt zijn medegevangen 1000 euro's per maand.
2: Voor massages?
0: Ja.
2: En voor naaktfoto's?
0: Nee, want die krijgt hij op zijn Insta-account.
2: Oh.
1: Do you wanna give me a massage?
0: Maar we gaan zijn protégé vanavond nog even draaien om onze programma
1: zeer touch me everywhere you want, boy.
0: Informatief te maken.
1: Oké.
0: Okay. Jij bent van de film, Dirk.
1: Ja,
0: filmhit franchise
1: Godfather.
0: Fast and Furious gaat op streaming niet verder als serie. Kijk er naar uit. Het laatste deel, de laatste film komt volgend jaar uit. En volgend jaar komt ook nog een serie. Heb je er zin in?
1: Ik ben bij 1 afgehaakt.
0: Oh, je bent geen
1: Je bent je vraagt filmliefhebber. Ik denk, nou, dan krijg ik een vraag. Gaat het over de Fast and the Furious?
0: Ja, vind je niks?
1: Nee, dat is de troep.
0: Oké.
1: Okay. Dat is ronduit troep. Laatste keer heb ik nog een keer een film gekeken. Dat was in de boot naar Engeland. Ah, daar sprongen ook weer de haren in mijn nek overeind.
0: Maar dan zat jij in de boot naar Engeland?
1: Dat was... Weet ik veel, toen ik naar Engeland ging. En dan zit je die film te kijken. En ik weet niet, volgens mij was dat 11 of weet ik veel, 34. Fast and Furious 34, hoeveel hebben ze?
0: 12 of zo.
1: 12, nou, dan was het 13. In ieder geval, dan rijdt Vinnetje Diesel. Die rijdt dan met zijn auto.
2: Ja, die kale.
0: En die gaat er best
2: vliegen,
0: zeker.
1: En John Cena zat er ook nog in.
0: Ja, John Cena. Klopt.
1: John Cena.
0: Maar The Rock zit er ook in.
1: Ja, helemaal geweldig. In ieder geval rijdt hij met 2 magneten in zijn auto.
2: Ja.
1: Ja, en dan... Die magneten, die trekken dus die andere auto's aan. Ja. En dan rijdt hij door zo'n straat en dan doet hij die magneten aan. Want die magneten kun je aan- en uitzetten met een switchknopje.
0: Maar de eerste 7 waren prima,
1: laat
0: toch?
1: Me even uitpraten. En dus hij zit in die film.
2: Ja.
1: Hè? Hij heeft zo'n switchknopje, kan die magneten uit- en aanzetten. En dan moet je dus zien dat er dus 3 auto's rijden. En eentje rijdt in het midden. En tussen die middenste auto en die tweede en die derde zit dus een heel stratenblok. Ja?
2: Ja.
1: Dus hij doet het knopje aan van de magneetjes. En dan in één keer, hup, trekt hij al die auto's zo in één keer naar zijn auto toe. Dus die rijden dwars door die huizen heen. Ja, dat kan.
2: Dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal niet.
1: Dat kan helemaal niet.
2: Dat heb ik nog nooit gezien, hoor, hier in Lunteren.
1: Het is gewoon niet leuk meer hoe sterk het is. Die film die begon ook dat hij uit die auto, dan schiet hij een of andere slingertouw. En dan hangt hij aan een helikopter en dan vliegt hij precies over van berg naar berg.
2: Dat kan helemaal niet.
1: Ja, maar jongens, waar zitten we nou naar te kijken met z'n allen?
0: Oasis heeft dit weekend 49 stadions uitgekocht.
1: Er wordt helemaal niks mee gedaan.
0: Die luisteraars zouden ons wel eigenlijk willen afknallen. Dat we al de afgelopen 4 weken 3 keer over Oasis hebben gehad.
2: Oasis is the greatest band ever.
0: Maar wij hebben alle 3 ook tickets bemachtigd.
2: Ja, alle 3. Ja, jij gaat ook mee.
1: Cause my baby.
0: 4 miljoen tickets verkocht. En ik ga natuurlijk dit heel programma draait vandaag alleen maar om informativiteit. Hè? Informatief, journalistiek. Het ferry incident is jou wel bekend, Dirk.
1: Ja, ferry interesting.
0: De band Oasis ging in 1994 met de ferry naar Amsterdam. Hun eerste internationale show.
2: Ja,
0: dan zouden ze in het voorprogramma staan van The Verve. Van Bittersweet Symphony That's Life. U kent hem wel. En toen kwamen ze West Ham supporters tegen. Oftewel wat we in de warming-up gaan bespreken. En toen waren ze ook knijten dronken dat ze met hun gingen vechten. Behalve Noel.
2: Zou ik eens niet.
0: Noel lag in zijn cabine lekker te slapen. En toen Noel uit zijn cabine liep het vasteland in Amsterdam op. Toen waren ze andere bandleden allemaal vermist. Want die waren van de boot afgetrokken door de politie.
2: Oei, oei, oei.
0: Door het vechten. Dus toen stond Noel in zijn eentje in Amsterdam. En konden ze niet het voorprogramma spelen van The Verve. En weet je wie er wel in het voorprogramma staat nu bij Oasis in 2027?
1: Lee Towers.
0: Nee, de zanger van The Verve. Dus deze gaan we live horen.

0: Ja, dank jullie wel, dames en heren. Dank jullie wel. En dit was Noah Gallagher met de band Oasis met Little by Little live from London 2025.
1: Fucking wankers. Inne.
0: Oh. Taal gebruiken hier op Evalaai, hè?
1: Oh.
2: Blijf wel een christelijke radio zender.
0: Ja, ongelooflijk.
1: En dan horen we deze trompet en ik kan dat maar één ding betekenen.
2: Rocky Marathon aan.
1: En we zijn aangekomen bij de warming-up. Het segmentje waar wij het gaan hebben over sport en alles wat daar mee te maken heeft. En alles wat daar niet mee te maken heeft. En we willen het eigenlijk eerst gaan hebben over Xavi in Oranje. Xavi loopt nu al een tijdje rond bij die mannen van Oranje. En wat vinden we er nou van, Dirk?
0: Objectief graag, hè?
2: Ja, ik was enthousiast naar Duitsland. Hè? En toen zat ik gisteren te kijken. En gisteren werd ik toch wel heel, heel, heel erg verdrietig. Ja, en gewoon weer ouderwets Dirk. Gewoon lekker sarcastisch, vervelend, een beetje negatief. Ben ik negatief? Ja, redelijk. Nee. Ja.
0: Heb je Floris van de Bondgenoten nog zien zitten in het publiek?
2: Nee, natuurlijk niet. Want ik zat helemaal gefocust naar Oranje te kijken. En het
0: maar
2: was...
0: de eerste helft was heel slecht. Maar de tweede helft viel wel mee, toch?
2: Ja, nee, de tweede helft hebben we die Grieken even laten zien wie hier de baas is.
0: Nee, dat ook niet, maar...
2: Nee, dat inderdaad niet.
0: Maar het was wel beter.
2: Ja, het was inderdaad wel beter, ja.
0: Maar jij neemt als trainer van de 17-2 of wat doe je?
2: Nou... Ten eerste vind ik het jammer dat je niet weet welk team ik train.
0: 15-2. Ja.
1: Welke doe je?
2: Nee,
1: je
2: had 17-2.
1: Even, dat weet je toch wel, man. 17-2.
0: Ja.
1: Dan gaat die jongens groot maken.
0: Maar hoe...
2: Zoals ik jou ook ooit heb gemaakt.
1: Ja.
0: Hoe pak je dat aan dan?
1: Hoe pak je dat aan?
0: Zij wel... Ik zag je afgelopen week op het hoofdveld ook een beetje
2: gelukkig. Ja, het zijn allemaal jongens zonder zelfvertrouwen. En ik maak ze eigenlijk helemaal...
0: kapot.
2: Nou ja, ik kneed ze eigenlijk.
0: Oh ja.
2: Ik kneed ze tot volwassen, serieuze mannen.
0: Maar ik zag je wel een beetje geïrriteerd vorige week.
2: Ja, dat is de aard van het beestje, hè. Wil altijd winnen.
0: Dat gebeurt niet.
2: Dat gebeurt niet. Dat is maandag, hè. Maandag waren jullie de getuigen van mijn fanatisme.
0: Ja, ja. Dick zijn hoofd ontplofte bijna afgelopen maandag tijdens 30 Seconds.
1: Ja, daar ben ik bij geweest, ja.
0: Aardig.
1: Sterk nog, ik zat bij hem in het team.
0: Ja,
1: potje 30 seconds.
0: Potje.
1: En je probeert hem te verstaan. Maar als je het binnen 2 seconden niet raadt, dan gaat hij in één keer keihard blaren. En dan roept hij alles over. Nee, nou, dan kan ik echt niet meer raden waar hij het over heeft.
0: En al de radio's in de bejaardenhuizen zijn nu ontploft. Door het geluid die we hebben gehoord.
2: Dit is...
0: Maar Dick, jouw temperament. Vergelijk je dat een beetje met Ronaldo? Een soort vanzelfde persoonlijkheid?
2: Nee, nou ja, dan moet je eigenlijk even kijken naar beelden van vroeger. Trappertoni.
0: Daar is jouw persoonlijkheid.
1: Ja, Trappertoni.
2: Nou, je kunt mij het beste vergelijken met Gattuso.
1: Wie is dat?
2: Sometimes it may be good and sometimes it may be shit.
0: Ja. Nou, leuk. Maar Ronaldo heeft het vliegtuig naar huis gepakt, hè?
2: Ja.
0: En de spelers mochten vanochtend ook niet over praten. En nu is er wel bekendgemaakt een paar uur geleden dat de Bond en Ronaldo toch gaan praten. Of ze tot een overeenkomst kunnen komen voor een afscheidswedstrijd. Maar wat vinden jullie van deze situatie?
1: Bondgenoten? Ja, verdrietig.
2: Om er nog even een open deur in te trappen. Ja, deze strijd kent alleen maar verliezers.
1: Ja.
0: Jongen verpest toch zijn carrière op het eind.
1: Het is heel apart hoe die dan in één keer het vliegtuig pakt. Dat is toch raar.
2: Zo'n jongen heeft dat toch helemaal niet nodig?
1: Nee.
0: Heel zijn legacy kapot.
1: Spreek gewoon met elkaar af. Dan stop ik. Ja. En dan is het een duidelijk stopmoment. En dan is het gewoon daar naartoe werken. Gaan. Even gaan.
0: Maar ja, als die Dirk mij 3 jaar geleden ook 30 minuten had laten warmlopen. En me dan niet de wedstrijd in had gezet. Dan had ik waarschijnlijk weer lekker op de bank gaan zitten.
2: Ik wou het zeggen, jij bouwt er niet eens in. En ik hoor dat dat niet eens veranderd is.
1: Nee, klopt.
0: Hey, dit weekend keert de Grand Prix van Maleisië weer terug na 9 jaar. Ik vind dat altijd wel een van de leukste races. Jammer genoeg is hij om 9 uur 's ochtends. Vette baan, ik kijk ernaar uit. Maar ik ga denk ik wel eens avond kijken, want ik ga hier natuurlijk niet voorop staan. Ik hoorde het al dat
2: 9 uur.
0: Dirk van E naar het Oktoberfest wilt.
2: Maar 9... Jij gaat niet omdat je om 9 uur dan eruit moet?
0: Ja, vroeger deed ik dat, maar ja, ik ben ook een ander mens.
1: Zondagochtend.
0: 9 uur.
1: Ja, mensen gaan dan naar de kerk. Dat is heel zwaar om dan eruit te gaan.
0: Ja, maar zo leuk vind ik dat ook weer niet.
1: Ja, man.
2: Hij kijkt elke race.
1: Het is om 9 uur, dus ja, nee, ga ik niet redden. Ik denk, nu komt het. Ja, het is om 4 uur s'nachts, dus ik sla er eentje over. Ja, het is om 9 uur, dan ga ik er niet uit op zondagochtend.
2: Nee, maar dat
1: ga dat je zie ik niet zitten.
0: Maar ik kijk helemaal niet elke race meer. Dat doe ik al 2 jaar niet meer.
1: Ja, je stopt overal een beetje mee. Je wil niet voetballen, je wil geen Formule 1 kijken. Maar wat doe je nou allemaal, man?
2: Wat wil je nou?
0: Ja. Ik was gewoon 2 keer op training, hoor, deze week.
1: Ja, zo, wat doe je daar? Nou, je loopt tegen iemand aan en je bent weer geblesseerd.
2: Meneer is 2 keer op de training.
0: Stroll en Alonso blijven bij Aston Martin. En Ocon gaat weg bij Haas.
2: Haas?
0: Stroll heeft dit jaar nog geen 1 keer een volledige Grand Prix uitgereden. Jullie vragen je dan als, heeft hij dan elke wedstrijd is hij dan niet gefinished? Maar dat is dus niet zo.
1: Hoe zit dat?
2: Dat vroeg ik me ook helemaal
1: hoe
2: niet
1: zit
2: af
1: het dan?
2: Eigenlijk.
0: Maar hoe zit het dan, vraagt Geel, want zegt dus wel af. Nou, die Stroll die heeft dus of elke keer een DNF gepakt, of hij heeft meer dan 1 ronde achterstand opgebouwd. Dus hij heeft nog nooit
1: en dan,
0: een volledige...
1: Dan moet je eruit.
0: Nee. Maar dan heb je dus geen hele race gedaan. Dan heb je bijvoorbeeld in plaats van 70 laps maar 69 laps gereden.
1: Dus
0: als de nummer 1 al gefinished is.
1: Ja.
0: Dus als de nummer 1 al gefinished is, hoef jij niet nog al die rondjes die erna komen nog allemaal te doen. Dus jij hebt zo'n hij is al een keer gelapt door de nummer 1.
1: Ja.
0: Dus of hij is elke wedstrijd een keer gelapt, of hij is gedNF'd.
2: Maar kan hij dan niet beter gaan voetballen of zo? Of bij het 7 of zo?
1: Quad rijden kan ook
0: leuk zijn. Want zijn vader is toch miljardair en de baas van Aston Martin, dus dat kan hij best doen. Ja. Hey, de zoon van, weer vriend van de show.
1: Leg even uit, want dit is een bijzonder verhaal. Voordat je hem erin jaagt.
0: Oh.
1: Voordat je hem erin jaagt. Ja, dit is een Jan, en dit is de zoon van Jan Nus.
0: Ja.
1: En hij heet Jan Wolters, dus ik denk dat die Jannes ook Jan Wolters heet. Maar dat is een ander verhaal.
0: Jannes Wolters.
1: Jannes Wolters. En deze jongeman die is de studio ingedoken. Heeft een beetje dezelfde mimiek als zijn vader.
0: Dezelfde moves.
1: Zoek hem een keertje op, maar ga eerst even luisteren. Zijn eerste single, Ik Wil Jou, de zoon van Jannes, Jan Wolters.
0: En dat is allemaal begonnen vorig jaar in Ahoy, waar ik toen bij was, toen Dirk niet mee had genomen.
1: Ja.
0: Dat was zijn eerste keer dat hij ging optreden. En hij had de smaak te pakken. Die is zijn eerste nummer. Ik wil jou.

0: Dit waren de bankzitters Robert van Hemert met Rapido, de nummer 19 van de top 40 en de nummer 2 op Spotify van deze week. En we moeten wat journalistieker worden, wat informatiever worden. Ik heb er al 3 keer over gehad deze week. Dus we hebben vandaag de nummer 1 en 2 van Spotify gedraaid. Liedjes van de Birth and Oasis met een achtergrondverhaal wat Dirk heel interessant vond. Het eerste nummer van de zoon van Jannes. En de TikTok-hit van de familie Oree. En
1: wat vinden we ik vind dat we er lekker in zitten.
0: En wat vind je van deze nieuwe inslag? Inslag van het programma?
1: Ik vind dat we het niet heel anders doen. Maar bekende nummers.
2: Gewoon.
1: En dat doen we toch al vaker, of niet?
2: Ik ben het daar niet mee eens.
0: Nee, jij draait altijd oude lullenmuziek.
1: Ja, dat is waar. Wel goede oude lullenmuziek, maar... Wel een beetje oude lullen muziek.
2: Ik denk dat wij hier binnenkort even over moeten vergaderen.
1: Nou, gaan we dat doen?
0: Nou, onze vergaderingen gaan altijd zo fantastisch.
1: Ja.
0: Bijna een breuk.
1: Ja. Nee, kom
0: maar. Nou goed. Wat is te doen het weekend? Zaterdag 3 oktober is het Oktoberfest in Scherpenzeel. Vanaf 7 uur barst het bij Manege de Willelaar het Duitse feest los. En vandaag en morgen ook Oktoberfest bij onze buren op het Kuiperplein.
1: Ja, we hebben het vorige week al een beetje gevierd, want toen hadden we natuurlijk zelf de Oktoberfest-uitzending. En nu hier bij de buren op het Oktoberfestplein, op het Kuiperplein, misschien vandaag wel het Oktoberfestplein, gaan ze keihard.
0: En zaterdagavond 3 oktober kunnen Eden naar Roes bij restaurant Buitenzorg van die... Weet je wel, die trainer van de onder 19 van
2: Bangladesh.
1: Oh?
0: Vanaf 8 uur zijn er maar liefst 5 verschillende areas. Van house en dance tot guilty pleasures. Live muziek van Toes Roos, Oktoberfest en apres-ski sfeer en een silent disco. Dus je hebt 5 verschillende zalen en 5 verschillende thema's.
1: Zo, dat is wel gaaf.
0: In Veendaal staat zaterdag 3 oktober Bert Visser op het podium van Theaterland.
2: Bert Visser?
0: Ja.
1: Heeft hij de hengel bij zich?
0: Maar wat is het, Dirk?
2: Ja, dat wist ik echt niet.
1: Nee,
0: oh,
1: ja.
0: Wil je erheen?
2: Ik probeer al jaren kaart van die gozer te krijgen.
0: Nou, hij staat morgen in Veendaal. 65, dat zou je niet zeggen. Samen met Reinoud Douma en het Noordpool Strijkkwartet maakt hij er vanaf 8 uur een muzikaal verjaardagsfeest van. Zaterdag 3 oktober is er in Lunteren een bijzondere muzikale avond. Brassband Amersfoort en Brassband De Bazuin Oenkerk, allebei regerend Nederlands kampioen, spelen vanaf 8 uur samen tijdens Champions in Concert in het muziekcentrum Lunteren, oftewel het oude KNA. Voor muziekliefhebbers hebben ze zaterdag 3 oktober ook een bijzonder herfstconcert in Edeveen. Goh, wat een muziekweekend. Fanfare Irene Edeveen speelt samen met de City of Apeldoorn Pipes and Drums. Vanaf 7:30 klinkt onder een Highland Cathedral en een Rose of Canningrove. Zondag 4 oktober kun je Cultura Ede naar de Best of Proms concert van het NK Mannenkoor. Vanaf 3 uur wordt het een middag vol bekende muziek en koorklanken.
1: En spreek dit je nou allemaal niet aan, dan kun je morgenavond ook nog naar het 40-jarig jubileum van Gospelkoor Together in de Goede Herdenkerk. Lekker gospel, lekker swingen.
0: Kiek, de christelijke inval van Raymond van Doorn.
1: Ja, ja.
0: Dick, jij gaat dus morgen naar de Lampengiet, hoor ik al.
2: Nou, dat denk ik wel, ja.
0: Oh, vet. En wie gaat erheen?
2: Alleen.
0: Oké. En wat ga jij doen, Geb?
1: Ik ga morgen naar het jubileum concert van Gospelkoor Together om 8 uur in de Goede Herdenkerk.
0: En met wie ga jij?
1: Ik ga sowieso, ik ga alleen eigenlijk.
0: Oh, nou gezellig jongens.
1: Het wordt heel gezellig, maar ik verwacht dat, dat daar wel wat familieleden van mij zijn. En,
2: je gaat
1: bekende.
2: Er echt heen?
1: Ik ga er echt heen, ja.
2: Maar je zit weer in de zeik te nemen.
1: Nee, echt waar. Ik ken een paar mensen uit dat koor.
2: Okay.
1: Ik ga samen met hun het jubileum vieren.
2: Oh, dat is wel leuk.
1: En daarna waarschijnlijk ergens op plein tong of zo. Lekker. Ja.
0: Alles wat God verboden is.
1: Nou.
0: Nou goed,
1: we zien het wel eens.
0: We hebben net al over zijn oude ontdekker, manager gesproken.
2: Dirk van Heijnen.
0: Diddy. Wow. En hier is The Notorious B.I.

0: Dit was Jay-Z met Heart of the City, Ain't No Love. En net terwijl de muziek aan het spelen was, heb ik net een nieuwe Philips Stadion gezien. Echt een mooi stadion bij zo'n club met zo'n allure.
1: En gaan ze officieel nog... nieuw ontwerp, of hoe zit dat?
0: Ja, een mooi ontwerp. Staat op de PSV Insta. Dirk had hem ook al gezien.
1: Oké.
0: Over mensen met allure gesproken gaan we zo meteen nog eentje van draaien. Een man met veel allure. Een man die er staat.
1: Dat klopt.
0: Maar we gaan eerst door naar het weer. Of Dirk wil nog iets over het stadion zeggen.
2: Never tell you that I love you.
0: Nee, of je iets over het stadion moet zeggen.
2: Nee, wat mooi. Leuk.
3: Het is tijd voor het weer met de Boswachter.
1: Nou, dan gaan we het even over het weer hebben. En het is mooi weer, al zeg ik het zelf. Morgen wordt het 21 graden. Een soortzelfde dag als vandaag. Half zon, half bewolkt. Maar 21 graden is het pas om 2 uur 's middags. Let op, de ochtenden zijn fris. Met een graadje of 10, 11. En heel veel kans op mist. Dat geldt ook voor zondagochtend. Dus ga je nou stappen op zaterdag of vanavond. Let op, neem wel een jasje mee. Want het kan 's nachts echt wel koeler worden. Dus let erop.
0: Zullen ze een nummertje draaien van fris, heel fruitig. Bordel Slibes. Nee, laten we het maar niet doen. Heb je al tickets voor de lampengiet, Dirk?
2: Ja, ik heb net binnengekregen.
0: Echt?
2: Nee.
0: Nou, dus je gaat er niet heen.
1: Je gaat niet naar bed vissen. Ooit wil je nog een keer naar bed vissen.
0: Ja. En je toont helemaal geen interesse. Hij zit hier alleen maar Clash of Clans te spelen.
2: Ik zit... Wat wil je nou? Ik ben aandachtig naar jou aan het luisteren en ik krijg... Weer de wind van voren.
0: Nee, is het Clash of Clans spelen?
2: Helemaal niet. Doem, doem, doem. En of,
0: hoe is het eigenlijk met de clan? Is Valentino Vlon al...
2: Die is er, die komt er
0: niet. Is hij al welkom?
2: Nee, natuurlijk niet. Een beetje, als je zich niet eens netjes voor wil stellen in onze clan.
0: Nou, dames en heren, Dirk zit dus in een clan. Clash of Clans. Ik weet niet of jullie dat bekend is, maar dan... Moet je dus een clan joinen en de meeste mensen doen het niet zo moeilijk over. Maar bij die clan van Dirk, dan moet je helemaal je naam, je hobby's, je vrouw, kinderen, je interesses.
2: Je komt er niet zomaar in.
1: Je moet echt jezelf voorstellen om lid te worden van de clan, blijkbaar.
0: Ja. Maar ben je ook al oudste of co-leider of leider?
2: Ik ben co-leider.
0: Ben jij co-leider?
2: Ja, wat is daar zo gek aan?
0: Hoeveel co-leiders zijn er?
2: 2.
0: Zo? En met de collega van je, of is die leider?
2: Die is ook leider.

0: Waaraan?
1: Een autocrash.
0: Ach.
1: Niks van meegekregen, zeker.
0: In de film bedoel je?
1: Nee, is echt, weet je het echt niet? Ja, je zit nu een grap te maken, toch?
2: Hij weet echt niet, dames en heren. Man is 36, heeft dit even gemist. Maar het kan gebeuren natuurlijk.
1: Paul Hawke is al 12 jaar geleden overleden.
0: Weet ik niet, ging het hard?
2: Heb jij nog plannen vanavond, Dirk? Want ja. je praat wel.
0: Ja, maar
2: zo.
0: Je hebt nu al. Dit is nu al de derde keer deed vragen. En voor de derde keer. Ik ga zo meteen lekker met een maatje. Ga ik zo meteen wat doen.
2: Ja.
0: Wat drinken.
2: Oh, dat fijn.
0: Ja, en dan.
1: En hoe heet die maat?
0: Gerbrand.
1: René.
0: Leblanc.
1: Nee, heet hij echt René?
2: Ja, dit is
0: mensen,
2: maat René.
0: Het is weer weekend.
2: Maanden geleden heeft
0: weekend,
2: hij bij ons
0: morgenende, salven.
1: En een jaar geleden heeft hij karaoke gezongen toen Gerbrand er een keer niet was. En volgende week is Gerbrand er weer niet. En ik ben er daarna twee weken niet.
2: Oh ja, ik ben er niet, nee.
1: René.
2: Moet ik 21 dinner heb ik.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
2: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral drie figuren een soort aansturende rol hebben.
1: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook

0: Voor oudere aanvragen heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
1: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen na jaren.
0: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft 3 tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
3: Voor jou en mij. Eén Vallei.
2: Kennen we ze nog? De 12-inch singles uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook uit het heden. Het komend uur komen deze 12-inch singles langs. Besluit het uur af met een overzicht van de gedraaide nummers.

0: van 10 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer het Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Fursner na de winst.
2: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
1: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor Filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden.

0: Weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Dit is Link, een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema.
2: La luce accesa ancora, i pensieri in cerchio su di te.

Ja, mooi nummer aan het begin. Een kus voor de dood. Un bacio prima di morire. Het is een lied van de Italiaanse zangeres Annalisa Scarona. En het staat op haar vierde album Splende uit 2015. Er is ook een Italiaanse thriller uit de jaren 90 met dezelfde titel. Maar ik kon helaas geen verband tussen die twee vinden. Annalisa zong aan het eind een kus voor de dood in jouw armen, zonder te vechten tegen de laatste engel. Het moment voor het einde in jouw hel, overgave aan de laatste stuiptrekking. Geef me een kus voor de dood. En daarmee sluit ik aan op een nummer van Floé, Mourir avec toi, sterven met jou, dat Dirk Meijer vorige keer in dit programma draaide, in het kader van het thema 2. Tja, en we hebben het thema van vandaag lang uitgesteld, maar nu gaat het in Link toch echt een uur lang over sterven en doodgaan. In de films rond James Bond wordt heel wat doodgegaan, zelden op natuurlijke wijze, maar vaak begeleid door fraaie filmmuziek, zoals Someone Usually Dies uit de film Skyfall uit 2012, gecomponeerd door Thomas Newman, dat je nu op de achtergrond hoort. En van het Italiaans gaan we naar het Frans met La Petite Mort van de Canadese singer-songwriter Coeur de Pirate. Haar echte naam, het hart van de piraat is dus haar artiestennaam. Haar echte naam is Béatrice Martin en ze werd geboren in 1989. Ze zingt onder meer: als ik verloren ben, weet dan dat ik van jou zal zijn. En in de wieg van haar armen zal de dood ons in slaap wiegen. Uit 2011 van het album Blonde, La Petite Mort van Coeur de Pirate.

Misschien is het je stem, misschien is het de drank, misschien zijn het de lichten in deze kamer, misschien is het de kracht van een lied. Maar vannacht zou ik voor je sterven. Moriría por Vos van de Spaanse band Amaral verscheen in 2002 en staat op het album Estrella de Mar, Sterren van de Zee. Ja, je luistert naar Link en vandaag gaat het over sterven. Je hoort nu een tekst van Guus Vleugel op muziek van Joop Stokkermans, gezongen door Jasperina de Jong in 1970, De Dood van Mijn Schat. Het klinkt als voorpret. Oei.

0: Ja, het eindigde met de titel. Je hoort de zeeruis op de achtergrond. Een Engels zeemanslied, Died for Love. Gezongen door vader en dochter Martin Carthy. Is al lange tijd een gevierde volkszanger. En dokter Eliza Carthy inmiddels ook. Maar zij geeft haar nummers, zowel de traditionele als de nieuwe, regelmatig een eigen tijgen twist. Zij is zangeres en ook violiste. Volgens mij speelde zij zelf ook het nummer wat ze ook zelf zong. Dat zal niet tegelijk zijn opgenomen, want dat gaat meestal ten koste van de zang. Het album The Moral of the Elephant maakten ze samen in 2014. Vader en dochter dus, Martin en Eliza Carthy. Ja, sterven, dat is een proces dat rechtstreeks voorafgaat aan de dood en is daarmee de laatste fase van het leven. Tijdens het stervensproces vallen de levensfuncties van een levend wezen weg tot het stadium van de dood is bereikt. Het verloop van het stervensproces is onder andere afhankelijk van de wijze waarop het proces van sterven in werking is gezet en de snelheid waarmee de dood intreedt. Dat stervensproces kan langzaam of snel verlopen, waarbij de beleving kan variëren van een bewuste beleving tot helemaal geen beleving, zoals bij een diepe coma. De grens tussen leven en dood is moeilijk vast te stellen. Tegenwoordig hanteert men als definitie het volledig en onherstelbaar uitgevallen zijn van de hersenfunctie. Organen van een klinisch dode zijn geschikt voor transplantatiedoeleinden. Na deze theorie dan heel wat anders. In de musical Songs for a New World van Jason Robert Brown uit 1997 treffen we een vrouw in de raamopening van een appartement in New York. Ze overweegt te springen en deelt haar gevoelens met ons als luisteraars in Just One Step. Gezongen door Jessica Molesky uit Songs for a New World.
1: Murray, I am out here, Murray. And I am not discussing this anymore. You don't want to buy me the phone? Well, that's just fine, Murray. It's not like I'm asking for much, since you won't buy me the dog or the beach house in Quag, as if you didn't have the money. What else is new? I'm not gonna fight for a coat, so never mind, Murray.

Sterf in mei, dat is een nummer gezongen door Lynette van Dongen in 2002. Het is een cover en een vertaling van Secretly van de band Skunk Anansie. Het was even zoeken daarna, maar gelukkig stonden de componisten werden genoemd op het album Een Echte van Dongen van Lynette van Dongen. En toen langs de nummers van Skunk Anansie gegaan en kwam ik uit bij het nummer Secretly. Het werd hier vertaald door Flip Broekman. Ja, en we openen onze kofferbak ook weer vandaag. En we treffen een kort liedje aan uit 1967 van Jean Ferrat. Herman van Veen nam het een jaar later op. En dat was aan het begin van zijn lange carrière. En dat was in een Nederlandse vertaling van ene F. Schneiders. En die vertaling is minstens zo poëtisch als het origineel. Dus je hoort eerst, het is dus vrij kort, Jean Ferrat met Mourir au soleil. En daarna Sterven in de zon van Herman van Veen.

in een klam verkreukeld bed, waar al een kruis naast is gezet, zonder een bloed.

jeugdige Herman van Veen uit 1967-68 hier in Link in het onderdeel De Kofferbak. Niemand sterft aan liefde, maar aan onverschilligheid of aan trots of domme fouten of gewoon onwetendheid. Niemand sterft aan liefde, maar om alles eromheen. Dat zongen Acta en de Munnik in 1998.

Zenta Sofia Delli Ponti, geboren in 1990, is een Duitse zangeres en van 2014 tot 2022 trad ze op onder de artiestennaam Unak en daarna ging ze verder onder de naam Zenta. Haar kenmerkende muziekstijl is geïnspireerd door de mystieke verhalenwereld van J.R.R. Tolkien en door etnische klanken van over de hele wereld. Je hoorde uit 2016 Das Mädchen und der Tod, wat natuurlijk een variant is op Der Tod und das Mädchen. En dat is een lied geschreven door Franz Schubert. En dit kunstlied stond aan de basis van het langere en uitgebreidere strijkkwartet nummer 14 in D klein van Schubert. Der Tod und das Mädchen was geënt op de traditie van de dodendansen, de zogenaamde dans macabre. En we blijven een beetje in die hoek. Nu de horror musical Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street. Met tekst en muziek van Stephen Sondheim. Na jaren keert een berooide man terug in Victoriaans Londen. Hij wil wraak nemen voor het leed dat hem is aangedaan en heeft het voorzien op een rechter. Sweeney was ooit kapper en eenmaal herenigd met zijn oude scheermes bereikt hij na het doorsnijden van diverse kelen zijn doel. Hij betreurt daarbij zijn geliefde Johanna, die zonder dat hij het weet nog leeft en nu een bedelaar is. En de lijken die geleden naar beneden en werden verwerkt in de vleespasteien in de bakkerij van zijn onderbuurvrouw. Ja, het is een heel bloederig verhaal dat Sweeney Todd. Leuk om te zien op het podium. Het is een paar jaar geleden nog een keer weer opgevoerd. En er is ook een filmversie van. Maar die mist de grote massa-scènes van de rondzwervende patiënten uit gekkenhuizen door Londen en dergelijke. Het zit er allemaal niet in. Dus een beetje uitgekleid verhaal. Maar als je de musical een keer kunt zien, ga er eens een keer heen. Maar op dit moment dus niet te zien in Nederland. Je hoort uit de originele Broadway cast Len Carew en diverse anderen in Joanna.

Joe, dat is een Nederlandse musical gebaseerd op de oorlogsfilm A Guy Named Joe. Hij ging in augustus 1997 in première en was tot eind maart 98 te zien. De wat oppervlakkige teksten zijn van Koen van Dijk, terwijl de fraaie muziek werd geschreven door Ad van Dijk. Ja, en dan tot slot een van de bekendste nummers van Dr. Anders P. Dodenrit uit 1974. Dat ging ooit in première op tv, maar dan gezongen door Adele Bloemendaal. Het nummer, vaak Trojka of Trojka met een J genoemd, behoort tot de meest bekende nummers van Dr. Anders P. Zelf zei hij er weinig aan te vinden. Hij vond het rijmschema AABB eigenlijk te simpel en was verbaasd over de populariteit van de plaat. Maar luister goed naar de teksten die uitstekend in het thema van vandaag, namelijk sterven en dood, gaan passen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende link.

peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geïnterdioos. Nog 52 verst en daar was laatste meisje los.

0: Jozef een staatgenaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Moeder is de koffie klaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Kijk, daar loopt een adelaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Is hier ook een...
2: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 11 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt... zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer, vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
4: Voor jou en mij. Eén Vallei.
5: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Weterloo.

Van harte welkom bij het Muziekmuseum. Muziek uit de jaren 1960 tot 1975. En vandaag doen we het laatste themaprogramma in het kader van 17 jaar Muziekmuseum. De verjaardag dus. Deze week is het thema Motown. Een platenmaatschappij die symbool stond voor de opkomst van met name gekleurde Amerikanen. En waarvan ook in Nederland heel veel nummers bekend zijn. In de allereerste top 40 van 2 januari 1965 stonden er 3 Motown nummers. En alle 3 waren afkomstig van de Supremes. Deze stond toen het hoogst. Baby Love.

hele geluid van Marvin Gaye en Tommy Terrell en You're All I Need To Get By. Een van de mooie exponenten van deze Motown is toch ook wel Stevie Wonder. Hij had een heel aantal hits vanaf 1966, ook in Nederland. En in 1974 werd dit niet een enorm groot hit, maar wel een mooi nummer. You Haven't Done Nothing. 3 weken in Nederland in de top 40.

Minder bekend werk op het Tamla Motown label in deze thema-uitzending Motown. Dat was Valerie Simpson met Sinner Man. En Tamla Motown, voor de duidelijkheid, dat is er maatschappijen. Motown en Tamla zaten eerst apart, maar werden al in begin jaren 60 samengevoegd tot één bedrijf. Na de Supremes misschien wel een van de bekendste bands op het Motown label zijn The Four Tops. Hier is een live uitvoering van het nummer I Can't Help Myself, ook een hit in Nederland. En die duurt wat langer dan het origineel van single, maar het is wel een hele mooie, met ook de interactie met het publiek.

0: De trein kan niet uitwijken. Niet naar rechts, niet naar links. Hij kan alleen rechtuit. Een trein kan u dus niet ontwijken. De gevolgen vallen altijd in uw nadeel uit.
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

1963, de Contours met Do You Love Me. Je luistert naar het Muziekmuseum met een speciale uitzending over het Motown label. Wie daar ook op zongen, dat waren de Jackson 5. Nummer van ze wat in begin jaren 70 niet in Nederland in de hitlijst kwam, maar waar de meeste liefhebbers toch wel kennen, is Going Back to Indiana.

uit 1970. Edwin Starr met War. Een tekst die je bij sommige heersers van deze wereld wel de hersens in zou willen slaan, bij wijze van, of willen brainwashen. Laten we toch eens ophouden met die stomme, onzinnige oorlogen. En we kunnen uit het leven staan. Nou, dankjewel Edwin Starr. We zitten nu inmiddels 56 jaar na deze plaat. Hebben we het nog steeds niet geleerd. Speciale uitzending over Motown, een label wat vooral bekend stond als leverancier van zwarte artiesten, maar ook blanke artiesten, ja, om maar eventjes die scheiding te maken, stonden onder contract bij dit bedrijf. Een van die artiesten was Chris Clark, het nummer Love's Gone Bad.

Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum. Het beluisteren waard.

bekende stemgeluid van Diana Ross, All of My Life. Een nummer wat vooral bij onze overburen aan de Noordzee in Engeland een hit werd. Ja, en als we bij Diana Ross zijn, dan moeten we toch even stilstaan bij de invloed die de muziek van Motown en andere labels destijds als Atlantic en Stax heeft gehad op de emancipatie van zwarte Amerikanen. Dus zijn bekende gegevens dat heel veel mensen gek waren op die muziek. En natuurlijk hield het niet op bij een kleur. Ook veel witte Amerikanen vonden het prachtige muziek. Alleen bij optredens in het begin wilde het nogal eens gebeuren, vooral in zuidelijke staten, dat er dan door de zaal een touw liep waar aan de rechterkant de zwarte mensen en aan de linkerkant de witte mensen moesten zitten. Segregatie ten top dus. En al snel was de populariteit van dat soort bands zo groot dat ze ook eisen konden stellen en zeiden ze: wij treden niet bij jullie op als dat touw er niet uitgaat. En zo kon het gebeuren dat zwart en wit door elkaar stonden te swingen op de muziek van deze groepen. Een fantastisch resultaat van een mooie muzieksoort. Een van degenen die Diana Ross op tv zag, is later een gekende populaire Amerikaanse presentatrice geworden. Ze zag Diana Ross op tv en dacht: een zwarte vrouw kan dus echt wat worden in het leven. En dat was het begin van de carrière van Oprah Winfrey. Terug naar de muziek. Smokey Robinson and the Miracles. The Tears of a Clown.

Gloria Jones hoorde je. En niet zo bekend in Nederland. Het nummer heette Why Can't You Be Mine. Het is in 1973 op single uitgebracht. En deze dame is niet zomaar iemand. De originele zangeres van het nummer Tainted Love. Later uitgebracht door Soft Cell en een hit van hen. En ze was die vriendin van Mark Bolan van de band T-Rex. Ze hebben samen een kind gekregen. Maar Mark verongelukte helaas. En zij bleef met het kind achter. The Temptations nu. My Girl.

Kijk, dat noem je nog eens een drum solo aan het einde van de plaat. Behind the Painted Smile van The Isley Brothers. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit programma. Het Muziekmuseum. De laatste thema-uitzending in het kader van 17 jaar al dit programma op uw radio. En ik hoop dat u genoten heeft van deze prachtige Maltime-uitzending. Wilt u reageren op dit programma? Stuurt u een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. Wordt op prijs gesteld. De laatste plaats die we gaan draaien is van Gladys Knight en de Pips. Midnight Train to Georgia. Die kunnen we niet helemaal uitdraaien. Misschien kan dat weer in de reguliere uitzending.

0: van 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je luistert.

0: 1 Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Voor jou en mij. 1 Vallei.
2: May all of your wishes come true for life, and all that you wait for